Aiara, iraie, irak batzeko garaxe, ero sasoi. Sasoirik ederrena Amakondon. Bueno, ero nebre guztukuena, xalik ere bai. Baina apartetik zarata desagradablik aiaten diz, eten gabin, gebre paraizure. Gorroto diskurtzuk, beti hon dizenak, baina gerua eta lotza gitxi hauaz. Adibidez, emakumin boska eskubidik kuestionaten da den diskurtzuk. Azkan uolde feministin aurrin, eta esan birot, nagore, nagore, reakzioi fasisti normalara, beti pasaten da. Baina gure biharra eta aspaldixan bat falta motaten nazena, da, honekin danakin, konfrontati. Diskutiuti ez, konfrontati. Eta gaurko atala horretxetan emongo. 2006ko iraian irurea iateko, nondik gatozen ulertu alixateko. Eta leukadin morun, abizua ikaso ikenez, eta euran bisitxi militantzisa antifasztiztia emotzen emakumik ezautzeko. Bizka-bizka parabe. Horretxeatxik, gaur, Makondon amiga, grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr